Oh, Tuan, wat het die eer afsluit met hands up. Champagne net voor dit, oh me, oh my, goodbye, en Armand Hofmeyer se een soen. Jy is aangeskok op die Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met George Baker Selection, Manolito, Jacobus Verbeidans en Gloria Gaynor. I will survive.

Ivy League have a tossing and turning. Nou het ek vir Lorna Lena se Road Less Traveled en wait voor dit Brian Adams se Best of You. You got it!

Tony Christie, wat het nie weer afskop met September Love? Zoe Nobibeard met Crazy Macy en Andy Gibb's Shadow Dancing. The Dulies met Body Language.

0: Boy, listen, Bernie Paul, it's a real good feeling. I en a bly maar bitter mooi en a is al uit die 80s uit. Kan nie onthou wat a vroeger of later 80s sal sê, maar a bly maar bitter mooi slid. Nou, dank vir jou, Dr. Victor, my number one, Zerilda Mascara en Jordan Davis, bar none. Ook het Rani vroeger 2000 met The One Republic en Griffin, You Were Loved, Pieter Kunze. Op X, op jou spoor.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Thank you.

Klein Bottelkie groot ge van Anzel en Matchbox met Buzz Buzz Diddle It. Energie net voor dit met Die Ander Kant. En so het vir my groet uitgeword op die vroege vrijdagochtend. Ek los jou weer in die geselskap van Lee Prozeski. En dan groet ek jou met Shine Down's 365. Robbie Wessel en Liesel Pieters met Iemand Daarbo en Supertramp. Take the Long Way Home. Barbarella sê, it's not the same anymore. Nou ja, ek gaan nie die lang pad huis toe vat, net die vinnige pad. Tot maandagoggend, lekker daalweek. Tot ziens.

En die stem van Amy MacDonald met The Hudson, Smokey, so lying in the arms of the one you love, en ook Nia Nel met Wys My Jou Hart. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, Afrikaanse klanke nou van Dani Niehaus met die Wiel Draai.

0: Het is daai Vrydag gevoel saam met Vossaal Studio en Suid-Afrikaanse muziek van Denim en is Crazy Love. Welkom dien jy pas ingeskakel het, dit is nou net mooi 9:30.
1: Het jy slapeloose nachte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.

Rihanna Nell en haar Dik en Din. Jy luister na Bosal Studio 23 minute voor 10, voor ek by die jongste verkeersverslag uitkom. Wat van ons speelmusiek van The Police, en een van hulle ouer gunsteling wat jy ook heel waarskynlik goed sal onthou. Every little thing she does is magic.

0: Ek het baie groot treffer gewees hierdie vir Brothers Give of Bee Gees dan Secret Love. Is ek skakel by die hart van Goud is aanlyn ook, boshaalstereo.co.za. As ek vroeger gesê het, gaan laai daar die toep af gratis by jou Play Store of Apple Store. En luister net waar jy gaan na 107.5 FM die hart van of Boshaal. Hart van Goud. Ek het musiek vir jou binnenkort van Steps, daar is ook Gerrie Pretorius.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die 4Go 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was 14.99 en is nou net 7499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was 5100 en is nou net 2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za.
3: Die Bosveld Studio ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

St. St. Elmo's Fire, Man Motion, John Farr. En nou teen 8 voor 11, Sonja Herald. Hierdie een gaan jy onthou.

Wel, heb je nog iets plannen niet? Wel, tot 12 uur. Dat is mijn strikt van Hazeldeen. Tell me who's leaving who. Dat van Zuid-Afrikaanse goud. Hier is die Likkie Boer.

Kelly Clarkson, Stronger, What Doesn't Kill You. En net voor haar die baie mooi snit van Duran Duran, Ordinary World. So 'n bietjie Afrikaanse klanke voor die jongste verkeerdes, Jacques Du Plessis, Gewag.

0: langs te wede.
1: So wag ons. Dixie Chicks met Not Ready to Make Nice. Het gehoor van Rian se Vasklo en Glenn Frey met The Heat Is On. Dan is dit sekerlik elektrisiteit by die huis dan. So dankie aan Jean-Marie vir die vraag geselskap. Kleeg hou dit veilig en kom veilig thuis, besig daar buite. Van

Block Party, en dit is een Kurt Darren gewees, Jerry Lee Lewis met sy Great Balls of Fire en Queen, so We Will Rock You, wat ons gehad het. Dankie vir allemaal wat sy geniet die op en wakker muziek op een vrijdag. Dit is Brotherhood of Man nou, so Catch Me If You Can.

0: Voordat weer vanavond of jij at the Hoppers. Dit is Danny en de Juniors geweest. De Kin Kaids, Do You Remember Marilyn? Nou net hierna dan sy tolbosse beurt met lekker tolbos en Jerry and the Pacemakers is ook nog op die spyskaart.
1: GoSafe Power Build Oktobermaand promosie. Koop bestel industriële swaardiensrakke wat 200 kg per rak kan hanteer vir net R2299. Daar is ook rakke wat 300 kg kan hanteer vir net R2499. Beskikbaar tot 31 Oktober. Vir navraag skakel GoSafe Power Build by 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za. Besenfees geld.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Lekker rock and roll saam met Maria Lopez, Sweet Little Rock and Roller, en dan was daar André Schwartz en Karen Nougaard met Glo My. Nog nie klaar geraak nie, hier is Bobby Day met Rock and Robin.

Lekker Latijnse ritmes op een vrijdag aand hier bij Bosveld Stereo. Mark Anthony, I've got you. Dit is 20 voor 11. Goeienaand, baie welkom hier by die Hart van Goud. My naam is Dewald Vleuen. Ons is nog saam in die laatnacht tot so kort voor 1 uur. As jy so pas by ons aangesluit het, baie welkom. Ek het vir jou Rafaela Cara volgende. Do it again.

grootte en die pad na jou hart voor het Rafaela Cara dood again. Ek het weer Bonnie M volg en ek het hierdie een lang klaas gespeel. Dit is Sunny, soos of hulle gesien het wat môre se weer inhou.

Die eerste supergroep, The Corrs, natuurlijk allemaal in een familie, met So Young voor het Roy Orbison, You Got It, Tasha, Hou My Anna Lankie, en Cliff Richards, Goodbye Sam, Hello Samantha, wat voor ons hier afgeskop het, en dit was vier in een rij vir jou hier by Bosveld Stereo. Bring ons uit by Op die Kop kwart oor 11 en ons gaan aan met Afrikaanse klanke. Doudou Njoka, As Jy Praat.

Kijk, dit is nou een combinatie wat niemand ooit zou verwachten totdat die dag gebeur het nie. DJ Otzi en die Bellamy Brothers, Hey Baby. Voor het Patricia Lewis, Hero en Dodo Nyoka wat ons begin het met As Jy Praat. Ons gaan weer terug naar die Afrikaanse klanke toe met Zandrey. Jy weet jy wat.

Dan drie klanke van Skip Ewing, Burning a Hole in My Heart, net is op die hart van goud. Wel, ons wil nou nie rarig een gat in jou hart brand nie, dit is daarom maar baie breed nie. Ek het vir jou Johnny Burnett volgende, hierdie ene gaan jou ook een paar jaar terug, wat hierdie is jou 16, daarna is een bykie beeskraal.

Ek onthou dit nog soos gister, haar naam is Jane, dit was Beeskraal, nee? Ook een van die snitte wat so paar jaar terug uitgekom het en altyd welkom. Carpenters, jy gaan van hierdie een onthou, is Jambalaya in the bio.

Afrikaanse klanke van Elsabie Beek, 7 maal goed, 7 maal sleg. En dan voor dit BZN, natuurlik die band sonder naam, en El Cordobes. Ek sê moderne klanke, nuwe klanke, hoe som mense dit sê. Dit is Teddy Swims volgende, en hierdie is Lose Control.